0: Yellow flag. Mint ant de seat Mint ant de seat Mint ant. Mint ant. Mint ant. Mint ant. D. Seat Seat Mint ant de seat Yellow flag Mint ant de seat Mint ant de seat
1: Ja, is mijn naam goed en sla nu jamsana en is zijn naam nap or New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.

0: Thank you.
1: This is January 20th, 1986, and I'm here at Willie Hand's home interviewing him about our land claims. Walt Stomowitz, squats the north, please. So what's here?
2: Quarkus.
1: Thank you.
2: Weiß dich Amt, Reis, putz die Staltungsteig, längst bis zu Tschiofts. Gelassen ein Pizza. Was ist das Aussicht? Wo kann man es kosten, die ist gekauft. Kurulung steht. Weiß ein Zauber, was ich jetzt. Du matust, du die Kolkokst. Kost nicht. Gott, die Kurulung steht. Kämmert du musst Zeich, die Kimstadt, die Kurulung steht. Sei uns auch wichtig. Du die Kolkokst. Die Kurulung hilft dich. Teil ja auch nichts. Dig skad, dig klus. Der jo en koksil, du kunne holde en kildtag. Hvis ej ud så ved du ikke. Du nu kælkem stag. Dig skad, dig kildtagen. Hvis nu kælk. Hvis kost nys, du kunne holde en stavt, så kildtags. Kulla tjej, du kunne holde en. Als ein Jutsch-Auweidung, du schützt mich doch. Die Stau geht, die Kistan, auf Nutzeln. Ich gehe wüsst, ich gehe Kudel um mich an. Als ein Jutsch-Auweidung, du kannst nämlich doch. Wüsst, die Kistan, ich gehe genau alles. Ich kannst nämlich auch, ich gehe absolut auch alles. Als ein Jutsch-Auweidung jetzt. Ik kon ook straks mis. Ik heb het leicht, wil ik goed om jou. Waar heb ik de beurt ten kilst, daar met uit. Dus zij ook niet stut. Daar met het straks. Als hij ons uit doet, sticht. God, die kistijn, ik heb hier nou alles. Dus dat zij ook niet stut. Se tällä tyksessä kii käy, huopat se lauvat ikkul huks. Pellä tsiinaus on uudunt. Pellä skotsta nau on enemket. Tästä tsiol liitsäl. Huon näänät on ne traat, on ne supaniitet. Vaikki lyks, tiksti mänk. Ja, maar dat is ook echt goed uit. En ik zie het, ik heb de mensen die het zo zijn. Dus hij is eigenlijk zo. Kijk naar die. Waar? Is die koelelungs daar met die stout? Kwaar, nee, het is koelelungs. Soms dan nou, als je wist, daar met die koelelungs stout. Oh, Michael Kellos, hoe met hem maar. Kom kort, stem met die staat. Oh, stem met uit, hoe heb je dat met ons. Voor mij, sinds. Ze komen met dan, wordt je meld, wordt je met, zijn er gewoon met. Oh, het hoeft. Nu stept. Als je nou daar op zoek bent. Oh, zelend. Waar me daar, zelend wordt konijt. Slechts die klimste uit, die heb je zoek. Well, it's eight of most. The little host. Shouts to his lockets, give up a treat. Salamed, horse, and it's safe. It's safe, I urge men. Burn bridge. Or men says, and it's safe. Dry country. Zit er maar een kromschaat. Slechts, die hebben zo'n laag, zo'n gids het gemmet, zo. En met de laagd. Zo kijk je nou. Zijn die moedie. En let's ik, dat is kogel. Wist wat gemmet. Zie nou als ze met de laagd. Dat ik het zo was. Als mijn geld. Hij nou het gelaten met mijn vrouw. En ik. Oh, stwee. Slag uit al wat op zoek laat. Hoe gaat het goed gemak? Alexander. Stwee hem. Als ik kom, de magic, die gaat lang stuig. Ik zou zouden al, wat zou als een laat. Toen dan kiet ik slechts. Wat zou als wat eerst, goed ik als een beetje laat, maar het scherst. En ik heb het doen, wat zoekert. Ze zijn goed, ze zijn hier, ze kosten dit, die komen daar, hoe ze die zijn, die zagen, hoe ze het berg dansen, dus dat niet komt. Maar ze. Toen kreeg ik niet iets doen, ze kotste ze. Ga klein, dus klik het stijg. Waar heb je trouwens ziek? Waar zie? Een geldkeloos. Je nou uit. Hoe kan je die gewoon schuil? Ik heb ze dat zin te maken. Dus ik kijk eens, goede zelfs niet, de komst gaat gezien. Hoe trouwt, wat van staat, hoe is het een geldkeloos? De vijnaars, hoe kocht mijn vrouw? Dat doet uit, ik heb het team nou, dus ik kan hem niet. De komst gaat hij. Ik heb hem stel ook ook. Dat Thomas met uit, niet zo met ik, wil ik je gelast als niet. Zo dat, hoe is wijs gekiet, die komt schaar, zo het, hoe is een geld kelloos, als een geld. Zo was ook, zo gekiet, die komt schaar, en ik heb het zet. Spoeg heen, goed ik daar. Je spoeg, die is elk daar. Rijk die loon nou, van hoe geld ik het. Ik heb met links een spoeg, een lament kost het. Echt, ik zei, ik zoek ik zelf de dag door. Doelus, ik zei, ik zei, mijn lichaam, een lament kost het. Echt, ik heb wat ik het langste. Ik heb niks, ik heb een zin, rijk. En met geen te spocht. Als een abitus. Zo, het is in de geldkindstij. En dat wel jongetje, en dan zoet ze hem get. Dicht, die lauw nou. Ach, ik heb een ziet, die get hem stuk, die keer spocht. Die geen geen, die ziet, die komt het zwaar. But he stood himself today, the Bible day.

0: Bueno.
1: Ay. No, that's eight sculptures. You see those canal cleanings? 1898, those canal cleanings. Dijk. Dus je mag wel eens gaan met de jongen iets gestart. Nu is het knampje niet. Nu is het sluts. Rijt op zekerdag. Ik ga het knutje niet.
2: Stap. Y'all, this is Derek Miller. You are listening to New Halt Radio Broadcasting from Sovereign New Halt Territory.

0: Suit.
1: Hoi!
2: En dat zijn we op die Nuchalk video.
1: Pakwana. Als alles goed is, is het goed als je echt. Als je het goed is, is het goed. Als alles goed is, is het stadio. Het is echt.
3: 91.1 FM.
1: Hoi!

0: Ay, ooh, ay, chat Mike, storm this you take.
1: Don't touch that dial, you're listening to Bella Coola's number one station, New Hulk Radio 91.1 FM.
2: Why couldn't this dick full of night and place that get some melt? As to why she could fix it. No more sick daughter that looks it. Und der Bau geht ein paar Ullets und dann nach dem Leg du kommst das ein paar geht sich was mal und die Lusit zur Nacht die sind da die schlechte Qualität und da schlechte Qualität da wo ist meine Dom. This man and this one today. Clubs got the nomad. Skitsing is the last. The nose clutters little while. Skims us to the drumstead. A cook says some smell that it. The drumstead. Daar is dan mijn lust, maar zo nauw zit die papijnt. Dat is mijn lust. De bouwer te lullen, dat is kittig maar. Kittig maar. Als dan stil zout, de papijnt, het gaat om een tanaat. Kittig maar. De meisje kwalit ik toch. De meisje kwalit ik het goed voor zijn zou. Ach, die keer lijkt me te dood, dat doet ons dat. Nou, maar ik weet het, dan in iets. Als het klinkt, dan is een ultimamis dat klinkt. Ik weet het, dat je moet kuljaar tegen is. Dat is geen gebaar is dat klinkt. Je noot schiktis, qua kulzies, wat het omstaat, uit de stad te zoeken. Maar het kaal, zodra ook de kust, de papijnst. Zijn papijn koos, een op de westen te neer, alaat. Alaat, alle koetel, stagjes, die slechte kwijtstom. Wat is dan te nee, is voor ben koosina. Als hij nog wel eens een keer was, dan gewoon niet zo. Schiet ik hem te doen, stad. De maalheid, hij lag hier, wel eens ik dit om stad, hij is als de oma straks oost. Ze is lijn oost. Hij was hem te doen. Als het slechte kwijt. Weißt du, ich muss mal aus der Trittkletter sitzen, dann muss der Trost absolut. Also noch im Leben. Du musst alles gut, dass alle zwei, du musst du sie kurzstern. Alle, wo ich jetzt alles am Smal schütze, das ist immer aus Smal. Ja, das ist ein Schule, Mama, sie lässt sich, ja, das ist alle, wo na, alle, das reicht jetzt. Alle slag was mas, alle kukulumjes. Nou, het slag af. Als leidt ik de gewaar, dan leidt ik de.
3: Wij.
4: En dat zijn we op de New Hulk Radio.
2: Wat de kladijs kapot het zacht.
5: 91.1 FM.
3: Wij.